0: fun, the bits.
1: Was not so long ago that the sound.

0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 8:55 kan je nog kijken naar de rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Samara TV is er om 8:55 en de abdij van Averbode, het morgengebed, dat is er om 9:30. André Rieu in Venetië is er om 10:50 en Sterrenmensenochtend is er om 11:30. De herkenwijzers zijn er ook om 11:55 en ook nog een keer om 5:55. Vlaanderen boven is er om 10:55 en Pareltjes is er om 10:55. Dan is er ook Langs de Kade en dat om 14:00 en Denderlands TV is er om 17:50. Sterrenmensenavond is er om 18:00 en De Dingen des Levens met aflevering 14.208 is er om 17:50. Mooi en bedoogloos is er ook nog vanavond met aflevering 9417 en dat om 18:50. En Tussenlanding is er om 19:50. Het Turnhout Vennegebied is er ook nog en dat om 19:50.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar?
5: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.

origineel komt uit 64 van Georgie Fame. Maar dit klinkt stukken beter, hè? Ik ben nog steeds zo dol op die saxofoon. Matt Bianco. And I say yeah, yeah. Ja, het is hetzelfde als ja, ja en ja. De bende is er ook vandaag tot 10 uur.

Just Another Day van John Cicada. Hij zet zich tegenwoordig ook in voor de positie van Hispanics in de VS en andere goede doelen. Enfin, RBS met dagelijkse hits en classics. Maar daar hoort deze voorlopig nog niet bij. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. David van Dijk. Na, na, na, na.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Het spijt me voor diegenen die dachten bij het begin... Yes, yes, eindelijk Machiavel, hè. Ja, ze hadden nu hier goed liggen, hè. Maar die gasten, die zitten nog steeds ergens vastgeroest in 81, denk ik. Allee, is het gedaan? Oké. Wie kan er zich nog 2012 herinneren, hè? Toen de Olympische Spelen in Engeland werden gehouden. Wel, deze vrouwen gaven toen een spectaculair optreden tijdens de afsluitingsceremonie. De Spice Girls.

iedereen weet dat Alone van Heart eigenlijk een cover is. In 83 brengt I-10 de plaat Take a Good Look uit. Het album slaat niet aan, maar het liedje Alone dat hierop terug te vinden is, wordt dus 4 jaar later opnieuw opgenomen door de zusjes Wilson van Heart. En dit zijn de Jacksons met Blame It on the Boogie.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Eentje voor de fans. Dit is echt wel de nieuwe van Westlife. En met zoiets... Ach, ik heb de zonsondergang gezien waar je van zou huilen. Om mijn zin af te maken. Met zoiets kun je uw vriendin verrassen. Maar met dit niet. Of misschien wel. David Gillis. Elke dag wordt mooier.

Clouds Across the Moon van de Rag Band. In de 80's droomden ze er al van om naar Mars te gaan. Een koffer vol herinneringen. Misschien moeten we dit volgend jaar nog een keer proberen. Hè? Ik geloof dat Chanel dit ook gebruikte in een collectie op de catwalk. En dit is R.E.M. Ze zijn New York kotsbeu.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88 en bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.
1: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 16 mei. Dit is het regionaal nieuws. De werken aan de R4 tussen Evergem en Gent verlopen goed en zijn bijna een half jaar voor op schema. Sommige fases, zoals de werkzaamheden op het kruispunt met de Pastorijstraat, starten al in augustus. Op woensdag 20 mei is er een infomarkt in de gemeentelijke basisschool waar belangrijke updates over de voortgang worden gedeeld. Schepen Lucas van der Meers meldde dat de verkeerslichten in Elslo tegen de zomer in 2027 verdwijnen en dat er een fietsbrug over de R4 komt voor meer veiligheid. De bouw van een fietstunnel in de Drogenbroodstraat begint na nieuwjaar 2027. De werken aan de Peterscelleas in Gent, gestart op 13 april, veroorzaken minder verkeershinder dan verwacht. Schip Joris van den Broeke meldde dat de bereikbaarheid van het stadscentrum goed blijft, dankzij voorafgenomen maatregelen zoals aangepaste verkeerslichten. Er is meer verkeer op de B401 en kouder, maar de situatie blijft beheersbaar, vooral tijdens de ochtendspits. De tramdoorstroming is verbeterd met hogere snelheden dan voorheen. Het stadsbestuur concludeert dat er momenteel geen nieuwe maatregelen nodig zijn, maar de situatie zal verder worden geëvalueerd. Aalst schakelt binnenkort haar fonteinen weer in, nu aangesloten op leidingwater om droogvallen te voorkomen. Eerder waren ze vaak buiten gebruik door onvoldoende regenwater. Schepen Iwijn de Koning benadrukt de afweging tussen beleving en duurzaamheid. Bij droogte blijven de fonteinen uit om water te besparen. Op lange termijn wil de stad grotere reservoirs aanleggen voor een betere werking op regenwater. Voor de herinvoering worden alle installaties gecontroleerd voor veiligheid en waterkwaliteit. De budgettaire impact van het leidingwater is nog onduidelijk. En in Sint-Niklaas wordt een bewoner uit zijn sociale huurwoning gezet na maandenlange overlast en vervuiling van zijn studio. De vrederechter heeft deze beslissing genomen op verzoek van de buren en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonst. De situatie in Klein-Hulst was onhoudbaar. De woning was vol afval en druggerelateerde materialen. Buren dienden een petitie in en na een schoonmaakactie door het OCMW werd een container vol afval verwijderd. Ondanks eerdere kansen om zijn leven te beteren besloot de rechter tot beëindiging van het huurcontract. De bewoner moet binnenkort vertrekken, afhankelijk van de gerechtsdeurwaarder. Woonst pleit voor meer ondersteuning en begeleiding voor mensen met problemen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, zaterdag 16 mei. Volgende week maandag belicht collega Guy meer items uit de regio. Wat mij betreft, graag tot vrijdag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: yes, yes.
1: Ach, dit is puur toeval om zo te beginnen. Allee, kom Bakeland. Er is geen kat die dat gelooft. Maar dit wel, want het was de soundtrack voor de film Dirty Dancing met Patrick Swayze in de hoofdrol. En een hele goede morgen en

RBS had Electricity met Orchestra Maneuvers in the Dark. And Now That You're Gone van Mike and the Mechanics. Ofwel Paul Carrick, Mike Rutherford en Paul Young. De groepsnaam alleen al doet me denken aan een garage van Mercedes waar ze nog van die vies platinekes vervangen. Maar bij ons volgende moet er niks omgeruild worden. I like it.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ik ga nog even die kat gebruiken, want wie zou er aan denken dat Nile Rodgers gekoppeld wordt aan Duran Duran? Maar ja, die samenwerking is een beetje logisch. Al in 1984 gaf hij de Reflex een remix die uitgroeide tot een eerste nummer 1 hit in de Billboard. Een magische combinatie dus. Het is enkel jammer dat de vocalen van Simon Le Bon

0: wel knap, hè? Jump to the river and learn to swim. Look to the heavens and see it shine. Satellite van de Hoeters. Schandalen rondom tv-dominees. Over corruptie. Inhuren van prostituees. En dan nog die hondenhokken met airco.
1: Ja, je moet er maar op komen, hè?
0: Straks diezelfde Paul Garrick van Mike and the Mechanics. Maar eerst, we gaan naar de

0: RBS. The fun, the bits.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
7: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: komt uit West-Vlaanderen.
1: Ik vind de richting wel, want ben op weg naar mezelf.
0: Jeremy Vrielink. Met op weg naar mezelf. En eigenlijk is iedereen een beetje op weg naar zichzelf, niet? Ja, dit is een van de meest gevreesde nummers in karaokebars. Vanwege de tekst waar maar geen einde aan schijnt te komen. Uit een tijd toen zijn boxcarrière is mislukt. En zijn debuutalbum is geflopt. Piano Man van Billy Joel.

meesterwerkje bij RWS. Uit een prachtig decennium, niet. Oh. Talk Talk met Life's What You Make It. Een lied dat relevant zal blijven tot het einde der tijden. Trouwens, over een einde gesproken. Het is tijd om op te stappen. En dat doen we vandaag met de Snow Patrol. Maar ook met Kate Ryan.

0: Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren
0: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Een verkeersongeval in Brasschaat heeft afgelopen nacht een mensenleven geëist. Een wagen raakte in een bocht van de weg en botste tegen een boom. In het voertuig zaten 5 jongeren. Eén van hen overleefde de klap dus niet. De anderen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. In Berchem is gisteravond een explosief gegooid naar de voordeur van een woning. Niemand raakte gewond. De voordeur liep wel schade op, net als een geparkeerde wagen. De politie stelde een perimeter in rond het huis voor verder onderzoek. Het is nog niet duidelijk wie er achter de feiten zit. Mogelijk heeft het drugsmilieu er iets mee te maken. In het zuiden van Libanon zijn zeker 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Ze maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie, die banden heeft met de Iraansgezinde terreurbeweging Hezbollah. Zo'n 22 mensen raakten gewond. De Verenigde Staten maakten gisteren nog bekend dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. De aanhoudende aanvallen tonen wel aan dat dit bestand bijzonder broos is. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft een eregouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Hij werd zo bekroond voor zijn hele carrière. Travolta reageerde bijzonder verrast op de prijs. Hij noemde die belangrijker dan een Oscar. John Travolta is onder meer bekend van films als Grease en Pulp Fiction. Hij is 72. In play-off 2 van het voetbal heeft oud-Heverlee Leuven Antwerp verslagen met 3-0. Het was de eerste overwinning van OHL in 8 wedstrijden. Het blijft wel ruim laatste. Antwerp kan door de nederlaag niet meer meestrijden voor eindwinst in play-off 2 en verliest dus een ticket voor Europees voetbal. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag met zowel buien als opklaringen. De temperatuur stijgt tot zo'n 14 graden. Morgen eerst lichte regen, later kans op pittige buien, mogelijk met onweer. We halen dan een graad of 15.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Was prachtig met deze grote hit van Level 42 en Hot Water. We zijn er weer de komende twee uur. Deze nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Heel wat grote hits. Voornamelijk uit die periode. Al gaan we af en toe ook een zijsprongetje maken. Die hier is Bryan Adams en zijn grote hit Somebody.

Eurovisie Songfestival van 1976 met Catherine Ferry en Un, deux, trois. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag op deze 16e mei. Eerst even naar de 80's nog met de Bengals.

Amerikaanse rock van de Gals Band. Deze Freeze Frame zat ook een groot hit met Centerfold. Ik las net in de krant dat we vanaf donderdag dan toch terug mooi weer zouden hebben. Dat is goed nieuws. Hè. Ja, 80 was prachtig. Zoals deze van Lloyd Cole.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
3: Panos, enjoy your break.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
8: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
7: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
8: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
7: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
8: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
7: Alle info via autocenterlds.be.
8: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
7: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
1: Get your hand down. All right, up, double time. Here, all right, up.

terug naar het leger hier met Full Metal Jacket. En de Gibson Brothers met Non-Stop Dance scoorde in 1977 een gigantische hit in Vlaanderen en Nederland. Grappig genoeg dachten veel mensen destijds dat ze uit de Verenigde Staten kwamen vanwege hun perfecte disco-vibe, maar hun basis lag gewoon in Parijs.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 16 mei vandaag, er was de eerste Oscar-uitreiking en dat vandaag in 1929. Alexander Rybak wint voor Noorwegen het Eurovisie Songfestival met liedje Fairy Tale en dat in 2009. Er was de demonstratie van de eerste magnetische bandrecorder door Jack Mullin. En dat in 1946. De introductie was er vandaag van de MacBook. Een van de best verkopende laptopcomputers van Apple. En dat in 2006. President Mobutu van Zaïre vlucht naar Marokko. De rebellen van Laurent Kabila nemen Kinshasa in. Eén dag later roept Kabila zich uit tot staatshoofd van de Republiek Congo. Het gevreesde bloedbad blijft uit. Maar later blijken tienduizenden Hutus in Oost-Zaïre vermist. En dat in 1947.

dat lezen we nog in de krant hier. Wel, in Hongarije ligt de eenzaamste rotonde ter wereld. Geen huizen, geen winkels en geen snelweg. De gloednieuwe, perfect aangelegde rotonde ligt in the middle of nowhere. Het miljoenenproject, gefinancierd met Europees geld, is ondertussen het symbool geworden van falend beleid en een attractie voor toeristen.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 11 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 16 mei. Dit is het regionaal nieuws. De werken aan de R4 tussen Evergem en Gent verlopen goed en zijn bijna een half jaar voor op schema. Sommige fases, zoals de werkzaamheden op het kruispunt met de Pastorijstraat, starten al in augustus. Op woensdag 20 mei is er een infomarkt in de gemeentelijke basisschool waar belangrijke updates over de voortgang worden gedeeld. Schepen Lucas van der Meers meldde dat de verkeerslichten in Elslo tegen de zomer in 2027 verdwijnen en dat er een fietsbrug over de R4 komt voor meer veiligheid. De bouw van een fiets De tunnel in de Drogenbroodstraat begint na nieuwjaar 2027. De werken aan de Peterscelleas in Gent, gestart op 13 april, veroorzaken minder verkeershinder dan verwacht. Schepen Joris van den Broeke meldde dat de bereikbaarheid van het stadscentrum goed blijft, dankzij voorafgenomen maatregelen zoals aangepaste verkeerslichten. Er is meer verkeer op de B401 en kouder, maar de situatie blijft beheersbaar, vooral tijdens de ochtendspits. De tramdoorstroming is verbeterd met hogere snelheden dan voorheen. Het stadsbestuur concludeert dat er momenteel geen nieuwe maatregelen nodig zijn, maar de situatie zal verder worden geëvalueerd. Aalst schakelt binnenkort haar fonteinen weer in, nu aangesloten op leidingwater om droogvallen te voorkomen. Eerder waren ze vaak buiten gebruik door onvoldoende regenwater. Schepen Iwijn de Koning benadrukt de afweging tussen beleving en duurzaamheid. Bij droogte blijven de fonteinen uit om water te besparen. Op lange termijn wil de stad grotere reservoirs aanleggen voor een betere werking op regenwater. Voor de herinvoering worden alle installaties gecontroleerd voor veiligheid en waterkwaliteit. De budgettaire impact van het leidingwater is nog onduidelijk. En in Sint-Niklaas wordt een bewoner uit zijn sociale huurwoning gezet na maandenlange overlast en vervuiling van zijn studio. De vrederechter heeft deze beslissing genomen op verzoek van de buren en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonst. De situatie in Klein Hulst was onhoudbaar. De woning was vol afval en druggerelateerde materialen. Buren dienden een petitie in en na een schoonmaakactie door het OCMW werd een container vol afval verwijderd. Ondanks eerdere kansen om zijn leven te beteren besloot de rechter tot beëindiging van het huurcontract. De bewoner moet binnenkort vertrekken, afhankelijk van de gerechtsdeurwaarder. Woonst pleit voor meer ondersteuning en begeleiding voor mensen met problemen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, zaterdag 16 mei. Volgende week maandag belicht collega Hie meer items uit de regio. Wat mij betreft, graag tot vrijdag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: 80 en 90.
1: Hey, welkom. In het tweede deel mag je deze iets verwachten. Felicita.

Britse zangeres en tenierster, dat was Kim Wilde. You Keep Me Hanging On. Hiermee scoorde zij terecht een grote nummer 1 hit in de jaren 80. In het tweede uur gaan we onder meer even kijken welke beroemdheden er allemaal jarig zijn vandaag. Maar vooral heel veel muziek van vroeger vooral. Dit zijn nog de Whistars. En deze lange en vooral mooie versie van A Brand New Day.

Als je van wintersport houdt, dan heb ik nog goed nieuws. Want de Alpen hebben te maken met een uitzonderlijk laat winteroffensief. In Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland wordt volop geskiet momenteel. En dat is een zeldzaamheid voor half mei.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

misschien dat je nu denkt van, tja, dit komt toch niet uit de jaren 70, 80 of 90. Dat klopt ook. Het is gewoon een leuk deuntje van Bob Sinclair en de Lala Song. Veel lala, maar straks ook een beetje blabla, want we gaan straks even kijken wie er allemaal jarig is vandaag.

0: heel wat bekende jarigen vandaag, zoals Simon Keizer. Dat is de zanger van Nick en Simon, wordt er 42 vandaag. Sylvia Klaas, een Vlaamse actrice is dat, ze wordt er 50. Laura Pozzini, een Italiaanse zangeres, wordt er 52. Truus Draats is ook jarig vandaag, die wordt er 56. Janet Jackson, die wordt er vandaag 60. En Walter Balen, een Vlaamse cabaretier, acteur en eindredacteur, wordt er vandaag 62.
1: Ik

Stefan Mills was dat met deze grote hit. En in 1985 bracht Eric Clapton het album Behind the Sun uit, met daarop de song Forever Man. Clapton wilde het nummer eigenlijk helemaal niet op het album hebben, omdat hij vond dat het te veel pop was. Dus een platenmaatschappij dwong hem min of meer om het op te nemen, en prompt werd het de grootste hit van

0: RPS. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website. Mars

En met deze Franse chanson is er ook een einde gekomen aan deze aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Veel plezier met alle andere collega's en bij leven en welzijn. Graag tot volgende week. Baby.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 12 uur.
4: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettentax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: tijd waarin duurzaamheid en afvalreductie steeds belangrijker wordt, wint het gebruik van een wormenbak aan populariteit. Daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Vandaag leggen we uit hoe je zo'n wormenbak kan maken. Het is wel raadzaam om zeker eens te googlen naar afbeeldingen van een wormenbak.
1: En het bouwen vereist eigenlijk maar een paar materialen. Je hebt een paar bakken nodig die je op elkaar stapelt, waarbij dat je de bovenste bak een beetje als leefruimte voor de wormen gaat gebruiken en de onderste bakken die vangen het overtollige vocht op. En dan door gaatjes te voorzien is er voldoende ventilatie en afwatering en krijg je ook een gezond leefklimaat voor de wormpjes zelf.
0: Daarnaast is het belangrijk om een geschikte bedding aan te brengen, bijvoorbeeld met vochtig karton, krantenpapier en een kleine hoeveelheid aarde of compost. Deze laag vormt de basis waarin de wormen zich kunnen nestelen. Eenmaal de bak is opgebouwd, kunnen de wormen worden toegevoegd en kan men beginnen met het voeden ervan.
1: En dan moet je letten dat je het evenwicht een beetje bewaart. Geschikte voedingsresten zijn namelijk vooral plantaardig, zoals groenten en fruitresten. Maar ook koffiedik en theezakjes mogen erin, zonder het zakje uiteraard. Producten zoals vlees, vis en zuivel, die steek je best gewoon in een andere afvalbak. Ook de vochtigheidsgraad is superbelangrijk. Een te natte omgeving kan leiden tot rotting en een onaangename geur, terwijl een te droge omgeving de activiteit van de wormpjes belemmert.
0: Regelmatig maar beperkt toevoegen van groentenafval en het licht verluchten van de inhoud zorgen voor optimale omstandigheden. Hoewel het systeem relatief eenvoudig is, vraagt het wel enige aandacht en zorg. Beginners maken soms de fout om te veel voedsel in één keer toe te voegen of onvoldoende ventilatie te voorzien. Dit kan het evenwicht in de bak verstoren.
1: In een flatgebouw of een huis zonder tuin of terras is natuurlijk zo'n oplossing ideaal, want een traditionele composthoop past daar niet. We kunnen dus stellen algemeen dat het maken van een wormenbak een praktische en ecologische oplossing is voor je eigen afvalverwerking.
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Blijf je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.nl.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Reina

0: producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

is er helemaal regionaal. Helemaal regionaal. Een live radioprogramma met het accent op de regio. In Helemaal regionaal ontvangen we elke zondag de Weerman. En we zetten ook bekende of minder bekende luisteraars die iets leuks te vertellen hebben op onze praatstoel. En verder steken we het programma boordevol met leuke weetjes en activiteiten die plaatsvinden in onze regio. Wil jij ook je vereniging of bedrijf in de kijker zetten? Laat het ons weten op redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Tot zondag voor Helemaal regionaal. Vanaf 10 uur op RBS. Op 3 frequenties in jouw regio.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving.

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 16 mei. Dit is het regionaal nieuws. De werken aan de R4 tussen Everichem en Gent verlopen goed en zijn bijna een half jaar voor op schema. Sommige fases, zoals de werkzaamheden op het kruispunt met de Pastorijstraat, starten al in augustus. Op woensdag 20 mei is er een infomarkt in de gemeentelijke basisschool waar belangrijke updates over de voortgang worden gedeeld. Schepen Lucas van der Meers meldde dat de verkeerslichten in Elslo tegen de zomer in 2027 verdwijnen en dat er een fietsbrug over de R4 komt voor meer veiligheid. De bouw van een fiets in de Drogenbroodstraat begint na nieuwjaar 2027. De werken aan de Peterscelleas in Gent, gestart op 13 april, veroorzaken minder verkeershinder dan verwacht. Schip Joris van den Broeke meldde dat de bereikbaarheid van het stadscentrum goed blijft, dankzij voorafgenomen maatregelen zoals aangepaste verkeerslichten. Er is meer verkeer op de B401 en kouder, maar de situatie blijft beheersbaar, vooral tijdens de ochtendspits. De tramdoorstroming is verbeterd met hogere snelheden dan voorheen. Het stadsbestuur concludeert dat er momenteel geen nieuwe maatregelen nodig zijn, maar de situatie zal verder worden geëvalueerd. Aalst schakelt binnenkort haar fonteinen weer in, nu aangesloten op leidingwater om droogvallen te voorkomen. Eerder waren ze vaak buiten gebruik door onvoldoende regenwater. Schepen Iwijn de Koning benadrukt de afweging tussen beleving en duurzaamheid. Bij droogte blijven de fonteinen uit om water te besparen. Op lange termijn wil de stad grotere reservoirs aanleggen voor een betere werking op regenwater. Voor de herinvoering worden alle installaties gecontroleerd voor veiligheid en waterkwaliteit. De budgettaire impact van het leidingwater is nog onduidelijk. En in Sint-Niklaas wordt een bewoner uit zijn sociale huurwoning gezet na maandenlange overlast en vervuiling van zijn studio. De vrederechter heeft deze beslissing genomen op verzoek van de buren en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonst. De situatie in Klein-Hulst was onhoudbaar. De woning was vol afval en druggerelateerde materialen. Buren dienden een petitie in en na een schoonmaakactie door het OCMW werd een container vol afval verwijderd. Ondanks eerdere kansen om zijn leven te beteren besloot de rechter tot beëindiging van het huurcontract. De bewoner moet binnenkort vertrekken afhankelijk van de gerechtsdeurwaarder. Woonst pleit voor meer ondersteuning en begeleiding voor mensen met problemen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, zaterdag 16 mei. Volgende week maandag belicht collega Hie meer items uit de regio. Wat mij betreft graag tot vrijdag.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690. En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink ramen en deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: activiteitenkalender.
1: Op zondag 24 mei kan je in het Museumtheater in Sint-Niklaas terecht voor Bobijn, een beklijvende theatervoorstelling over dementie. Bobijn gaat over het langzaam vergeten van herinneringen en over wat dat doet met een mens en met zijn omgeving. De voorstelling biedt veel herkenning en reikt ook handvaten aan voor familieleden, mantelzorgers en zorgpersoneel. Na 5 jaar toeren en 46 voorstellingen doorheen Vlaanderen, van Roeselare tot Genk, sluit Bobijn haar tournee af in Sint-Niklaas. Mis deze laatste kans niet om deze warme en ontroerende voorstelling mee te beleven. Bobijn speelt op zondag 24 mei van 4 tot 5 in CC Sint-Niklaas. Daar zijn ook de tickets verkrijgbaar.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 2 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een fermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

En Malcolm McLaren met Something's Jumping in Your Shirt. Goedemiddag en welkom hier bij RBS Radio voor 2 uurtjes hits en classics op zaterdag namiddag. En even kijken wat er op onze playlist staat voor het komende uur. En dat zijn hits van onder andere Yo Valley, we hebben de Black Eyed Peas en de radioklassieker van Ringo. En er zijn ook nieuwe hits van onder andere Farruko en Sam Harper. Dat is allemaal voor verderop in het programma. Nu eerst naar 1977 met de Bee Gees.

0: De hit van de Britse muzikant Peter Frampton, hè? Uit 1975. Baby, I Love You Way. En Big Mountain bracht het opnieuw uit in 1994. Hè? En Vlaamse hits mogen ook niet ontbreken hier in Music Power bij RBS Radio. Uit 2003, Jo Valley, met een cover ook van André van Duin. Want het is zomer.
1: Hits en classics.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

met Shakira en David Guetta. Don't You Worry, een hitje uit 2022. Hè? Hiervoor dan was er de nieuwe plaat van de Puerto Ricaanse zanger Farruko. En met de single Formal doet hij het zeer goed, hè, deze week in de internationale hitparade. En zometeen duiken we nog eens in de 90s met een hitje van de band Faith Hill. Nu eerst een zomerhit van Marques van 20 jaar terug.

0: platen hoor je nog weinig op de radio, hè? Maar hier bij RBS Radio zijn we ze niet vergeten, hè? Deze Vlaamse klassieker uit 1973 van Francis met Schat, wat kost een zoen van jou? Wij zijn toe aan de radioklassieker nu voor dit uur en we blijven in de 70s, hè, met de Franse zanger Ringo en zijn bekendste hit Trop Belle pour Restissel.
1: RBS Radioklassieker 19.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werken.

niet alleen klassiekers hoor je hier, hè, in Music Power. Maar ook een nieuwe hit, hè, zoals deze van Sam Harper. Sacrifice, een plaat met een lekkere beat eronder. En daarom doet hij het ook zo goed, hè, deze week in de Nationale Hitparade. Ik heb nog wat leuke hitjes voor jullie voor 3 uur. Zometeen Russo en Emma Heester. Maar eerst Mika. En hij heeft het over Jane Birkin.

geen liefdesverdriet voor Rizzo en Emma Heesterse. En daarvoor was er ook nog Mika met Jane Birkin. Wij gaan naar 3 uur toe. Het Nationale Nieuws komt eraan. Tot die tijd nog dit nummer uit 1995 van All For One. I Can Love You Like That. Tot zometeen na 3 uur.

0: Live RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
0: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 3 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Boerenbond en Natuurpunt pleiten voor een vermettetax op het omvormen van boerderijen tot woningen. Het aantal aanvragen daarvoor is tussen 2019 en 2024 meer dan verdrievoudigd, naar ruim 720 in 2024. Het probleem is dat zulke woningen zonevreemd zijn en de organisaties willen de open ruimte en de landbouwgrond beter beschermen. Ze vragen een duidelijk regelgevend kader voor functiewijzigingen op het platteland. Minister Jo Broens steunt het voorstel. De Verenigde Staten hebben de tweede man van terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Het gaat om Abu Bilal al-Minouki, volgens Trump de meest actieve terrorist ter wereld. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika zei vorige zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Volgens het Kremlin is hij daar op 19 en 20 mei. Poetin zal spreken met de Chinese president Xi Jinping over hun samenwerking. Hij ontmoet ook premier Li Qiang. Het bezoek volgt enkele dagen na dat van president Trump. China is nog altijd een belangrijke afnemer van Russische olie en gas. Aan de westkust van Australië is vanmorgen een man van 38 overleden na een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van de stad Perth. Volgens de overheid ging het om een witte haai van 4 meter. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer worden gereanimeerd. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag stijgt de kans op buien. Het is hoogstens 14 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen en tot 16 graden.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Massara met Margarita. Een nummer dat achteraf ook nog gecoverd werd door Boney M. Hè. Welkom terug voor nog een uurtje hits en classics hier bij RBS Radio. En we hebben dit uur ook hits van Kid Rock, The Venga Boys, een radioclassieker van Connie Francis. En ook nieuwe hits, hè, de Vlaamse, van de Vlaamse zangeres Matty Beter. En ook de nieuwe van de Marshmallow hoor je straks hier. Nu eerst Lionel Richie.

0: deden het een beetje rustig aan op deze zaterdagnamiddag met Donna Lewis en de prachtige single uit 96, I Love You Always Forever. Iets helemaal anders nu hier in Music Power bij RBS Radio. De Amerikaanse rocklegende Kid Rock met een wereldhit uit 2007, waarmee hij in Europa in bijna alle landen op nummer 1 heeft gestaan. All Summer Long.
1: Hits and Classics.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

van de Nederlandse Vengaboys. Een leuk hitje uit de zomer van het jaar 2000. Hiervoor dan waren er nog Nederlanders, de twee heren Russo en Matty met hun nieuwe single Waar zijn de Ladies? En iets gaat door hier bij RBS op zaterdagnamiddag. Straks nog een dikke hit van Clouseau van 36 jaar terug. Maar nu eerst Planet Funk.

0: live uit de 80's van de Belgische band De Smits. Zij zijn afkomstig uit het Limburgse Neer-Oeteren. Ze hadden één dikke hit hier bij ons in 1984 met deze single Love Games. Wij zijn toe aan de radioklassieken nu voor dit uur. En we gaan naar de 60's met Connie Francis en haar Stupid Cupid.
1: RBS Radioklassieker.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

De fluitende jongens Peter, Bjorn en John met Young Folks. En die hoorden daarvan de albumversie uit 2007. Wij gaan stilaan naar 4 uur toe hier bij RBS Radio. Het nationale nieuws komt eraan. Na 4 uur hebben we nog een uurtje RBS continu. En dan vanaf 5 uur is er collega Ivan hier tot 7 uur deze zaterdagnamiddag. Wij gaan eruit in schoonheid met Simple Minds, Let There Be Love. Wat mij betreft, geniet nog van je zaterdag en van de muziek hier bij RBS. En graag tot volgende week.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348.

0: suisbruggeman.be.
1: Suisbruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Bij Oemies in Zeelen kan je uitgebreid ontbijten of gewoon genieten van een lekkere, snelle lunch. Maar ook gewoon van een stukje taart bij vers gemalen koffie in een gezellige en rustige omgeving. Oemies vind je in de César Meeuwstraat 17 op enkele meters van de markt in Zeelen, maar ook op Facebook en Instagram. Een tafeltje reserveren kan op 052 21 19 88. En bij zonnige dagen hebben ze bij Oemies ook een toffe tuin om in te genieten.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Langs de snelweg G34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken, een heel eind van bij hem thuis, is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30ste editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
2: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
1: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
3: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
1: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
4: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
1: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

Als je wil dat je bedrijf een merk wordt, of als je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Als enige omroep met 3 zenders in de regio is RBS de ideale partner. En helemaal niet duur in vergelijking met anderen. RBS maakt no-nonsense radio en dat hoor je gewoon. Een bedrijf is ook no-nonsense. Dus hoor je bij ons, niet? Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijwillige.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.

0: van BVBA, de profielexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 5 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 16 mei. Dit is het regionaal nieuws. De werken aan de R4 tussen Evergem en Gent verlopen goed en zijn bijna een half jaar voor op schema. Sommige fases, zoals de werkzaamheden op het kruispunt met de Pastorijstraat, starten al in augustus. Op woensdag 20 mei is er een infomarkt in de gemeentelijke basisschool waar belangrijke updates over de voortgang worden gedeeld. Schepen Lucas van der Meers meldde dat de verkeerslichten in Elslo tegen de zomer in 2027 verdwijnen en dat er een fietsbrug over de R4 komt voor meer veiligheid. De bouw van een fiets tunnel in de Drogenbroodstraat begint na nieuwjaar 2027. De werken aan de Peterscelleas in Gent, gestart op 13 april, veroorzaken minder verkeershinder dan verwacht. Schip Joris van den Broeke meldde dat de bereikbaarheid van het stadscentrum goed blijft, dankzij voorafgenomen maatregelen zoals aangepaste verkeerslichten. Er is meer verkeer op de B401 en kouder, maar de situatie blijft beheersbaar, vooral tijdens de ochtendspits. De tramdoorstroming is verbeterd met hogere snelheden dan voorheen. Het stadsbestuur concludeert dat er momenteel geen nieuwe maatregelen nodig zijn, maar de situatie zal verder worden geëvalueerd. Aalst schakelt binnenkort haar fonteinen weer in, nu aangesloten op leidingwater om droogvallen te voorkomen. Eerder waren ze vaak buiten gebruik door onvoldoende regenwater. Schepen Iwijn de Koning benadrukt de afweging tussen beleving en duurzaamheid. Bij droogte blijven de fonteinen uit om water te besparen. Op lange termijn wil de stad grotere reservoirs aanleggen voor een betere werking op regenwater. Voor de herinvoering worden alle installaties gecontroleerd voor veiligheid en waterkwaliteit. De budgettaire impact van het leidingwater is nog onduidelijk. En in Sint-Niklaas wordt een bewoner uit zijn sociale huurwoning gezet na maandenlange overlast en vervuiling van zijn studio. De vrederechter heeft deze beslissing genomen op verzoek van de buren en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonst. De situatie in Klein-Hulst was onhoudbaar. De woning was vol afval en druggerelateerde materialen. Buren dienden een petitie in en na een schoonmaakactie door het OCMW werd een container vol afval verwijderd. Ondanks eerdere kansen om zijn leven te beteren besloot de rechter tot beëindiging van het huurcontract. De bewoner moet binnenkort vertrekken, afhankelijk van de gerechtsdeurwaarder. Woonst pleit voor meer ondersteuning en begeleiding voor mensen met problemen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, zaterdag 16 mei. Volgende week maandag belicht collega Guy meer items uit de regio. Wat mij betreft, graag tot vrijdag.
2: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690. En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be. We'll be right back.

ochtendlucht is telkens wel prachtig om te aanschouwen. Zeker als de zon zo tussen de wolken opkomt. Hè. George Baker Selection en Morning Sky 1975, zowaar. Hier op deze zaterdag 16 mei. Het is weer aan mij de komende twee uren. Ik hoop dat jullie er gaan van genieten. Want ik heb hele leuke muziek meegebracht. Bijvoorbeeld deze. Het was ook al van 1980. Ja, zover moeten we diep terug in de tijd gaan voor een van mijn favoriete groepen. Namelijk ABBA. Lay all your love on me.

Lines en Let There Be Love van 1991. En over die liefde gesproken, de volgende zangeres die stopte spijtig genoeg met 2006 met zingen. Maar in 2013 trouwde ze wel met haar vriendin. Het gaat namelijk over de volgende. Het gaat over Kim Poelmans, maar zo kennen we ze niet. We kennen ze nog wel als Tina Bright. En zij sprak over de perfecte liefde in 2001.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

aan te pas komt, dan is Shakira ook wel dikwijls van de partij. Deze dateert ook al van 2002 hier bij RBS. Op deze zaterdag 16 mei. Voor sommigen is het een speciale avond. Straks ga ik straks wel iets meer over vertellen. Iedereen weet wel waarover het gaat natuurlijk. Hè. Ik heb straks nog Billy Ocean en hij vraagt of dat we er klaar voor zijn. Ja, ik denk het wel. En met deze, daar zit ook zo een fantastisch mama appelsapje in. Maar ja, waar is toch dat zebrahondje voor? Als je dat blijft horen, ja, dan raak je er nooit meer van af, vrees ik. Deze was dus van 1989 van Kaoma en die zeer gekende Lambada.

ik in ieder geval nog wel hoor hier bij RBS met deze Billy Ocean Are You Ready van 1980, zowaar ook nog altijd. Ja, die Golden 80s, zij komen frequent voor hier in ons programma, maar dat is ergens wel begrijpelijk, denk ik ook. Met deze gaan we in ieder geval naar 2003. Super Diesel werd opgericht door Reinert Dane en Lennart Buzé. Oorspronkelijk een project uit de band Yum. En dat scoorde het duo dus een heel mooie hit met dit nummer. Een ticketje naar de zon, want ja, de zon zit er echt wel aan te komen. De

0: luister, communiceer en nog veel meer. De RBS-app vind je ook op onze website.
1: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
6: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
6: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
5: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
6: Bike Parts. We make you ride.
7: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Gilles, elke dag wordt mooier. En dat is inderdaad wel komende week wel het geval. 25 graden of zelfs meer. En ik heb ook nog, zoals je misschien wel al dat straks had gehoord, een speciaal nieuwtje. Want we hebben dus het Eurovisie Songfestival dat klaarstaat. De finale in ieder geval. Want ja, ik hoop dat onze Escila het ook zeer goed gaat doen. Maar de volgende zangeres, zij heeft in 1989 ook deelgenomen, namelijk in Lausanne. En dat was met deze prachtige Door de Wind. Hier is Ingeborg. Tot straks.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Langs de snelweg G34 in Arendonk is de politie al de hele dag op zoek naar een man die al 7 maanden vermist is. Hij verdween bij hem thuis in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen zoeken mee. Waarom ze precies daar zoeken?

0: deel eind van bij hem thuis is niet duidelijk. In Brussel trekken duizenden mensen door de straten voor de Pride. Het is de 30e editie. De organisatie maakt zich zorgen over de rechten voor holibies en transgenders wereldwijd, ook bij ons.
1: Chaque année, nous sommes toutes et tous là pour le dire. Ces rues, ces places, cette ville nous appartiennent.
0: Door de Pride vermijd je best de omgeving van Brussel met de auto. Verschillende Europese landen praten met Iran over toestemming om de straat van Hormuz te mogen gebruiken. Dat zegt de Iraanse regering op de staatstelevisie. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Sinds de Amerikaans-Israëlische aanvallen is de zeestraat zo goed als afgesloten. De brandstofprijzen zijn daardoor de hoogte ingeschoten. In Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze de Eiffeltoren illegaal waren binnengedrongen. Ze hingen daar een grote Palestijnse vlag op, een initiatief van Extinction Rebellion. Die organisatie wilde zo benadrukken dat de problemen in Gaza nog niet opgelost zijn. De situatie is er schrijnend en we mogen niet wegkijken.
2: Aujourd'hui nous refusons que tout le monde continue à vivre sa vie comme si de rien n'était. Comme si était normal de laisser une entité coloniale massacrer une population sans bouger le petit doigt.
0: De actie vond plaats exact 78 jaar na de oprichting van de Israëlische staat. En Robert Lewandowski verlaat FC Barcelona. De Poolse spits scoorde dit seizoen 13 keer in de competitie en heeft zo'n flink aandeel in de tweede landstitel op rij. Maar hij kreeg geen nieuw contract meer. De missie is volbracht, zegt hij op Instagram.
3: It's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
0: Lewandowski is 37. Hij speelde 4 seizoenen voor Barcelona en maakte 119 doelpunten. Er valt af en toe een bui bij 14 graden. Tussendoor is er ook zon. Vanavond en vannacht blijft wisselvallig. De minima zakken naar een graad of 10. Ook morgen wisselvallig.
4: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
5: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

Alberto Agalicia Julio Iglesias van 1972. En ik hoop dat ik die taal niet te veel verkracht heb. Want Spaans is iets wat ik nog nooit gesproken heb. Dus mijn excuses daarvoor. In ieder geval, welkom gegeten in dit tweede deel van mijn programma hier op deze zaterdag 16 mei. Nog een paar uurtjes en het Eurosong mag weer al gaan beginnen. Maar wij hebben ook wel andere zeer leuke muziek klaarstaan. Deze Mike Oldfield bijvoorbeeld met Shadow.

Deze is ook al van 26 jaar geleden. Het begin van de Nillies, Madonna en American Pie. Ja, een taartje, dat zou me nu ook wel smaken. Eerlijk gezegd, bijvoorbeeld een aardbeitaartje. Het is het seizoen ervoor, dus ja, ja. Nu verlang je dus effectief naar een taart. Hè. Dat komt natuurlijk nooit echt goed. Ik heb straks ook Ferry Korstenmarsch met Attraction na de commercials. Maar deze, we kennen hem waarschijnlijk ook nog wel als Henry Ramsey van de reeks Neighbors. Maar zingen, dat doet hij ook. Deze was van 1990. Hier is nog eens Craig McLachlan en Mona.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

de vraag, wat is het beste? De originele of een iets meer up-to-date versie? Ja, het blijft natuurlijk altijd wel gemengd reageren. Deze was in ieder geval dus wel een remake. Milo versus Miami Sound Machine en Dr. Pressure. Het was ook al van 2005 hier bij RBS. De volgende plaat, ja, die is al zoveel keer gecoverd. Maar oorspronkelijk was het van 1971. Brenda Lee. Maar we kennen waarschijnlijk ook wel de versie bijvoorbeeld van een zekere Elvis Presley. En deze, ja, die was iets meer uptempo, iets steviger. En ik vond ze fantastisch klinken in 1987. Pet Shop Boys and Always On My Mind.

veel te vroeg gestopt met muziek maken, maar we mogen er nog altijd nog nostalgisch naar terugkijken en beluisteren. The Police en Every Breath You Take van 1983. André Hazes, die heb ik ook nog klaarstaan met Zij gelooft in mij.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts-partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

tijd voor mij. En ik heb met veel plezier ook twee uurtjes met jullie doorgebracht hier bij RBS. Hopelijk hebben jullie er ook van genoten. En dat ga je de komende uren ook zeker nog wel doen hier bij RBS. Ik wil afsluiten met een zomerse plaat. Waarom? Omdat de komende dagen de temperatuur alleen maar de hoogte begint in te gaan. Deze man, die missen we ook al een tijdje. Maar dat zomergevoel dat hij hier bracht, die wil ik echt nog wel eens draaien voordat wij naar 7 uur gaan. Joe Cocker, Summer in the City. Tot volgende week. Salutjes.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 7 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 16 mei. Dit is het regionaal nieuws. De werken aan de R4 tussen Evergem en Gent verlopen goed en zijn bijna een half jaar voor op schema. Sommige fases, zoals de werkzaamheden op het kruispunt met de Pastorijstraat, starten al in augustus. Op woensdag 20 mei is er een infomarkt in de gemeentelijke basisschool waar belangrijke updates over de voortgang worden gedeeld. Schepen Lucas van der Meers meldde dat de verkeerslichten in Elslo tegen de zomer in 2027 verdwijnen en dat er een fietsbrug over de R4 komt voor meer veiligheid. De bouw van een fiets in de Drogenbroodstraat begint na nieuwjaar 2027. De werken aan de Peterscelleas in Gent, gestart op 13 april, veroorzaken minder verkeershinder dan verwacht. Schepen Joris van den Broeke meldde dat de bereikbaarheid

0: veiligheid van het stadscentrum goed blijft, dankzij voorafgenomen maatregelen zoals aangepaste verkeerslichten. Er is meer verkeer op de B401 en kouder, maar de situatie blijft beheersbaar, vooral tijdens de ochtendspits. De tramdoorstroming is verbeterd met hogere snelheden dan voorheen. Het stadsbestuur concludeert dat er momenteel geen nieuwe maatregelen nodig zijn, maar de situatie zal verder worden geëvalueerd. Aalst schakelt binnenkort haar fonteinen weer in, nu aangesloten op leidingwater om droogvallen te voorkomen. Eerder waren ze vaak buiten gebruik door onvoldoende regenwater. Schepen Iwijn de Koning benadrukt de afweging tussen beleving en duurzaamheid. Bij droogte blijven de fonteinen uit om water te besparen. Op lange termijn wil de stad grotere reservoirs aanleggen voor een betere werking op regenwater. Voor de herinvoering worden alle installaties gecontroleerd voor veiligheid en waterkwaliteit. De budgettaire impact van het leidingwater is nog onduidelijk. En in Sint-Niklaas wordt een bewoner uit zijn sociale huurwoning gezet na maandenlange overlast en vervuiling van zijn studio. De vrederechter heeft deze beslissing genomen op verzoek van de buren en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonst. De situatie in Klein Hulst was onhoudbaar. De woning was vol afval en druggerelateerde materialen. Buren dienden een petitie in en na een schoonmaakactie door het OCMW werd een container vol afval verwijderd. Ondanks eerdere kansen om zijn leven te beteren besloot de rechter tot beëindiging van het huurcontract. De bewoner moet binnenkort vertrekken, afhankelijk van de gerechtsdeurwaarder. Woonst pleit voor meer ondersteuning en begeleiding voor mensen met problemen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, zaterdag 16 mei. Volgende week maandag belicht collega Hie meer items uit de regio. Wat mij betreft, graag tot vrijdag.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477-030-050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standaard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië.

0: zijn tweede ritzege al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
1: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
0: Afonso Eulalio blijft de leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de heerlijke asperges. Kom ze ontdekken bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, zowat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standaard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Legnesund en Tjota.
6: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
5: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt

0: komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
1: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
2: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 10 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou daarbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, wat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadorian haalde het solo voor de Noren Leknessund en Tjota.
6: Affermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
5: Afonso Eulalio blijft leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij het nieuwe routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: DS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 16 mei. Dit is het regionaal nieuws. De werken aan de R4 tussen Everchem en Gent verlopen goed en zijn bijna een half jaar voor op schema. Sommige fases, zoals de werkzaamheden op het kruispunt met de Pastorijstraat, starten al in augustus. Op woensdag 20 mei is er een infomarkt in de gemeentelijke basisschool waar belangrijke updates over de voortgang worden gedeeld. Schepen Lucas van der Meers meldde dat de verkeerslichten in Elslo tegen de zomer in 2027 verdwijnen en dat er een fietsbrug over de R4 komt voor meer veiligheid. De bouw van een fiets tunnel in de Drogenbroodstraat begint na nieuwjaar 2027. De werken aan de Peterscelleas in Gent, gestart op 13 april, veroorzaken minder verkeershinder dan verwacht. Schepen Joris van den Broeke meldde dat de bereikbaarheid van het stadscentrum goed blijft, dankzij voorafgenomen maatregelen zoals aangepaste verkeerslichten. Er is meer verkeer op de B401 en kouder, maar de situatie blijft beheersbaar, vooral tijdens de ochtendspits. De tramdoorstroming is verbeterd met hogere snelheden dan voorheen. Het stadsbestuur concludeert dat er momenteel geen nieuwe maatregelen nodig zijn, maar de situatie zal verder worden geëvalueerd. Aalst schakelt binnenkort haar fonteinen weer in, nu aangesloten op leidingwater om droogvallen te voorkomen. Eerder waren ze vaak buiten gebruik door onvoldoende regenwater. Schepen Iwijn de Koning benadrukte de afweging tussen beleving en duurzaamheid. Bij droogte blijven de fonteinen uit om water te besparen. Op lange termijn wil de stad grotere reservoirs aanleggen voor een betere werking op regenwater. Voor de herinvoering worden alle installaties gecontroleerd voor veiligheid en waterkwaliteit. De budgettaire impact van het leidingwater is nog onduidelijk. En in Sint-Niklaas wordt een bewoner uit zijn sociale huurwoning gezet na maandenlange overlast en vervuiling van zijn studio. De vrederechter heeft deze beslissing genomen op verzoek van de buren en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonst. De situatie in Klein Hulst was onhoudbaar. De woning was vol afval en druggerelateerde materialen. Buren dienden een petitie in en na een schoonmaakactie door het OCMW werd een container vol afval verwijderd. Ondanks eerdere kansen om zijn leven te beteren besloot de rechter tot beëindiging van het huurcontract. De bewoner moet binnenkort vertrekken, afhankelijk van de gerechtsdeurwaarder. Woonst pleit voor meer ondersteuning en begeleiding voor mensen met problemen. En tot zover het regionale nieuws voor vandaag, zaterdag 16 mei. Volgende week maandag belicht collega Guy meer items uit de regio. Wat mij betreft, graag tot vrijdag.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 0.

0: S. Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via Autocenter LDS.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Beek mee. Ik raak er maar niet van af.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: RBS.
3: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Vanuit Zeelen.
3: Op 107 FM.
2: RBS Nieuws.
4: In de Italiaanse stad Modena zijn meerdere mensen gewond nadat een autobestuurder op een menigte is ingereden. Hij reed met hoge snelheid een drukke straat in het centrum in. Uiteindelijk wou hij te voet vluchten, maar omstaanders hielden hem tegen. Hij zou erbij een mes getrokken hebben waarbij nog zeker één iemand gewond is geraakt. De man is uiteindelijk overgedragen aan de politie. Het is nog niet duidelijk waarom de man op de mens is ingereden. De bestuurder bij het dodelijk ongeval in Brasschaat reed te snel en had geen rijbewijs, zegt het parket. In de auto zaten 5 minderjarige jongeren, 1 jongen van 16 overleefde het niet. 1 vecht nog voor zijn leven, 3 anderen zijn zwaar gewond. De auto ging van de weg af en reed tegen een boom. Bultrug Timmy is dood. Hij blijkt inderdaad de dode walvis die voor het Deense eiland Anholt is aangespoeld. De bultrug zat onlangs een hele tijd vast voor de Duitse kust. Daarop volgde een grootschalige reddingsoperatie, wat volledig betaald door privégeldschieters. Reddingswerkers konden de walvis uiteindelijk bevrijden, maar experts waarschuwden toen al dat Timmy te verzwakt was om nog lang te overleven in open water. In play-off 2 van het voetbal is Westerlo nog volop in de running voor Europees voetbal. Het ging met 0-1 winnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met Leiden Racing Genk en Standaard en die spelen op dit ogenblik tegen elkaar. Jonathan Narváez heeft de 8e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Zijn 2e rit zeeg al. De Ecuadoriaan haalde het solo voor de Noren Legnesund en Tjota.
5: Afermo, il campione nazionale dell'Ecuador. Signore e signori, Jonathan Narváez.
4: Afonso Eulalio blijft de leider. En Olivier Naert heeft goud veroverd op de Europese judokampioenschappen in Benidorm in Spanje. De West-Vlaming was de beste in de categorie tot 60 kilogram. En de Oost-Vlaamse Vicky Verscharen pakte brons in de categorie tot 78 kilogram. Het is wisselvallig, de minima zakken naar een graad of 10. Ook de zondag verloopt wisselvallig en ook maandag en dinsdag. Daarna komt er een droge periode aan met zachtere maxima.
2: Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
6: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

0: Vlaanderen helpt helpen. U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op maandag 8 juni tussen 17 uur en 20 uur in het jeugdontmoetingscentrum De Nartist te Temse of in het Henri van Dalencentrum te Zeelen. Het kan ook op dinsdag 9 juni tussen 18 uur en 21 uur in centrum De Kouter te Haaltert.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: en de prachtige keuze in onze showroom Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
0: Suisbruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Radio.